Conway twittede, I love you more today. Ik ben meer glad ik je dag en kan ook en kan weer. Also, lika mooi som ik. Helen Shapiro komen nu, Walking Back to Happiness. Bonnie.